0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
6: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
5: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
6: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
5: Ja, tuurlijk.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten.

Goedemorgen. Meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen gaan vanmorgen opnieuw naar school. Zo krijgen bijna 3.800 leerlingen in het eerste jaar secundair 3 extra uren Nederlands per week bovenop het gewone lessenpakket. Die extra lessen zijn verplicht voor wie aan het einde van de lagere school de minimumdoelen niet haalde. Basisonderwijs focust zich meer op kennis en vernieuwde doelen voor onder andere Nederlands, wiskunde, wetenschappen en techniek. Daarnaast verdwijnen de facultatieve vakantiedagen en verminderen ook het aantal pedagogische studiedagen dit schooljaar. In de Verenigde Staten is een ex-Amerikaans bendelid veroordeeld voor de

moord op de bekende rapper Tupac in 1996. Die scoorde een wereldhit met onder andere California Love. De jury in Las Vegas oordeelde dat de man de moord bedacht en ook plande. Juwan Davis heet hij en vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een pistool regelde en naar Tupac zocht. De man zei niet wie de rapper beschoot vanuit een Cadillac. Tupac stierf trouwens 6 dagen later na de schietpartij. En op de US Open Tennis in New York staat Alexander Bloks in de 2e ronde. Hij versloeg in zijn 1e wedstrijd de Chileense qualifier Tomas Barrios Vera in 3 sets. Bloks, nog maar 21, debuteert op de US Open. Onze andere landgenoot Rafael Colino die ligt er al uit. Hij verloor in de 1e ronde van de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorzny in 5 sets. Na 4 uur wedstrijd. Colino liet wel 5 matchballen liggen om te winnen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut nog de 3e ronde daar op de US Open. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen, blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen vandaag. Maximaal van 19 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaart het eerst op, daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui. 21 graden morgen. Donderdag dan zware bewolking met wat motregen en tot 24 graden.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sunbolt kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja. Wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes? Wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar 299 euro. Mediamarkt.

0: de nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Meer tijd met je kinderen nodig?
4: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
3: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
5: Nog een keer, nog een keer!
3: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust hem alles, hè. Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusse invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Niklas, saai.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Want dat is probeer een douche te pauwen hier te wassen.

Goedemorgen. Meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen gaan vanmorgen opnieuw naar school. En er verandert toch wat in dat onderwijs. Zo krijgen bijna 3.800 leerlingen in het eerste jaar secundair 3 extra uren Nederlands per week bovenop het gewone lessenpakket. Die extra lessen zijn verplicht voor wie aan het einde van de lagere school de minimumdoelen niet haalde.

basisonderwijs focust dan weer op meer kennis en vernieuwde doelen voor onder andere dat Nederlands, wiskunde, wetenschappen en techniek. Daarnaast verdwijnen de facultatieve vakantiedagen en verminderen het aantal pedagogische studiedagen. In de Verenigde Staten is een ex-Amerikaans bendelid veroordeeld voor de moord op de bekende rapper Tupac in 1996. Die scoorde een wereldhit met onder andere California Love. De jury in Las Vegas oordeelde dat de dader de moord bedacht en ook plande. Ewan Davis heet hij en vertelde 3 jaar geleden onder andere in interviews en in zijn boek dat hij een pistool regelde en naar Tupac op zoek was. De man zei niet wie de rapper beschoot vanuit een Cadillac. Tupac stierf 6 dagen na de schietpartij daar, 30 jaar geleden. En op de US Open Tennis in New York staat Alexander Bloks in de 2e ronde. Hij versloeg in zijn 1e wedstrijd de Chileense qualifier Tomas Barrios Vera in 3 sets. Bloks, nog maar 21, debuteert op de US Open. Onze andere landgenoot Rafael Collignon die ligt er al uit. Hij verloor in de 1e ronde van de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorsny in 5 sets na 4 uur wedstrijd. Collignon liet wel 5 matchballen liggen om te winnen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut nog de 3e ronde daar op de US Open. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen, blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen. Maxima van 90 graden aan zee tot 22 elders vandaag. Morgen klaart het eerst op, daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui bij zo'n 21 graden. En donderdag is het zwaar bewolkt met wat motregen en tot 24 graden.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op

0: wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungo kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Kies je voor.
6: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Mmm, dat was

0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
1: Oei, dat is niet goed.
2: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Goedemorgen.
1: Middelbare scholen zoeken creatieve manieren om toch nog vast te houden aan die pedagogische studiedagen. Ondanks de afschaffing ervan door de Vlaamse minister van Onderwijs, Zoal Demir. Maar uit een rondvraag van Nieuwsblad bij schooldirecteurs blijkt dat 1 op de 4 directies komend schooljaar toch nog zo'n pedagogische studiedag organiseert. Door leerlingen thuis zelfstandig opdrachten te laten maken. Minister Demir benadrukt wel dat ze ook geen heksenjacht zal houden op scholen die wel die studiedagen organiseren. Er is vanaf vandaag een nieuw strafwetboek. Best een historische dag dus, want het vervangt het bestaande strafwetboek dat teruggaat tot de tijd van Napoleon. Een van de belangrijkste vernieuwingen is dat het onderscheid tussen misdaden, wanbedrijven en overtredingen verdwijnt. Vanaf nu deelt het strafwetboek misdrijven op in 8 niveaus en een aantal verouderde misdrijven zijn geschrapt, maar er zijn ook nieuwe toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ecocide, waarbij mensen opzettelijk de natuur en het milieu beschadigen. In Nepal en Tibet stijgt het aantal doden na de overstromingen van vorige week woensdag boven de 1000. Er blijven ook nog altijd 4400 mensen vermist. Een ingestorte gletsjer in het Himalaya-gebergte veroorzaakte verwoestende modderstromen met enorm veel water en stenen en veegde de volledige dorpen van de kaart in de grensregio daar tussen Nepal en Tibet. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen, blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen, maximaal van 19 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaart het eerst op, daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui bij 21 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met wat motregen en tot 24 graden.

0: fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
3: Het effect voel je direct.
2: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neusbegot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiques.
6: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
2: Cécile.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
10: Hé, maar die lust die kooks, hè?
9: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
13: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
14: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
13: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op...

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kipnapelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.

0: je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen. Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Goed? Zottekes? Wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Mivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Dom, vier chefs van Jan. We zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusse invasie.
10: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Niklas, daar joh.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Wat toch even binnen douche te pauwen hier, Toos.

goedemorgen. Er zijn opnieuw bij ons 53 kinderen verwekt bij 39 verschillende moeders met het zaad van een Deense donor met een genetische afwijking die kanker veroorzaakt. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, FAGG. De stalen belanden in 24 landen. Vorig jaar bleek dat de Deense donor in totaal over heel Europa minstens 197 kinderen had verwekt. Als gevolg daarvan verscherpte onze fertiliteitscentra hun regelgeving. Er is vanaf vandaag een nieuw strafwetboek. Best dus een historische dag, want het vervangt het bestaande strafwetboek dat teruggaat tot de tijd van Napoleon. Een van de belangrijkste vernieuwingen is dat het onderscheid tussen misdaden, wanbedrijven en overtredingen verdwijnt. Vanaf nu deelt het strafwetboek misdrijven op in 8 niveaus. En een aantal verouderde misdrijven zijn geschrapt, maar er zijn ook nieuwe toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ecocide, waarbij mensen opzettelijk de natuur en het milieu beschadigen. En ons land kan nog altijd geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ondanks het feit dat de deadline afloopt. In dat plan moet staan hoe onze regering kwetsbare natuur gaat herstellen, bijvoorbeeld door meer dood hout te laten liggen in de bossen en meer groen in de steden en extra ruimte voor rivieren. Maar Brussel en Wallonië zijn nog niet klaar met een deel van hun werk. De regering De Wever mikt nu op een goedkeuring in de zomer van volgend jaar, een jaar na de deadline. Wolkenvelden en opklaringen en het blijft meestal droog bij 19 tot 22 graden. Morgen klaart het eerst op, in de namiddag meer bewolking met wat lichtregen of een bui. Maximaal morgen rond 21 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met motregen en zo'n 24 graden.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
11: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
13: Ah ja?
14: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
13: Hé, maar die lust die kooks, hè?
14: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
8: Zottekes? Wakko?
7: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hartland.
1: Oh, maar kijk eens aan. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
1: ramp. Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Ben jij een ochtendmens?
13: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met een
12: vette schijf.
13: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
14: Kies je voor.
15: Even een fun fact.
13: Of met de collega's voor.
16: De meest foute 80's hit.
13: Gelijk heb je. Want voor elke mood
17: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Ja, nog 1 meter. Oh.
19: Ja, je zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
20: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
21: Dank u, ImoWeb!
22: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

morgen. Weer een donorschandaal in ons land, want er zijn opnieuw 53 kinderen verwekt bij 39 verschillende moeders met het zaad van een Deense donor met een genetische afwijking die kanker veroorzaakt, terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De stalen belanden in 24 landen. Vorig jaar bleek dat de Deense donor in totaal over heel Europa minstens bijna 200 kinderen had verwekt. Als gevolg daarvan verscherpte onze fertiliteitscentra hun regelgeving. Ons land kan nog altijd geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ondanks het feit dat de deadline afloopt. In dat plan moet staan hoe onze regering kwetsbare

natuur gaat herstellen. Bijvoorbeeld door meer dood hout te laten liggen in de bossen en meer groen in de steden en extra ruimte voor rivieren. Maar Brussel en Wallonië zijn nog niet klaar met een deel van het werk. De regering De Wever mikt nu op een goedkeuring in de zomer van 2027. Dat is een jaar na de deadline. In Oekraïne zijn opnieuw zeker 9 mensen gedood bij Russische bombardementen afgelopen nacht in de hoofdstad Kiev. Zeker 14 andere inwoners raakten gewond, onder wie ook kinderen. De aanvallen gebeurden met raketten en drones en verschillende gebouwen staan er ook in brand. Ook gisteren kwamen 7 mensen om in Oekraïne bij Russische legeraanvallen en raakten nog eens een 40-tal andere mensen gewond. Wolkenvelden en opklaringen en het blijft meestal droog bij 19 tot 22 graden. Morgen klaart het dan eerst op. In de namiddag meer bewolking met wat lichte regen of een bui, maximaal rond 21 graden. En donderdag dan zwaar bewolkt met motregen en zo'n 24 graden.

0: Staat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiques.
5: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: Sessie,
3: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
8: Hé, maar die lust die ook, hè?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes, wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar 299 euro. Mediamarkt. Samen aan tafel.
11: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Meer tijd met je vrienden nodig?
3: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
3: Ching ching!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
6: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
7: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
5: De Brusse invasie.
8: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
7: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
8: Nicolas, hallo.
7: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
8: Wat toch is van binnen dusje te pauwen hier het was.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven.

Een goedemiddag. Sociale onrust bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond wil staken omdat de luchtvaartmaatschappij opnieuw naar Tel Aviv in Israël wil vliegen vanaf eind deze maand. En piloten en cabinepersoneel moeten verplicht die vluchten doen. Maar sommigen voelen zich daar niet veilig bij en zijn bang voor raketaanvallen of vinden het ethisch en moreel niet meer kunnen. Maar Brussels Airlines weigert om met vrijwilligers naar Israël te vliegen en dat kan niet, zegt de christelijke vakbond. De stakingsaanzegging bij Brussels Airlines gaat in vanaf vandaag. BNP Paribas Fortis verhoogt de jaarlijkse rente op zijn zogenaamde Boost-spaarrekening, waar klanten tot 500 euro per maand kunnen bijsparen. De basisrente verhoogt naar 1,75%. De getrouwheidspremie blijft wel op 1,5% staan. En met een gezamenlijke rente van 3,25% voor geld dat minstens een jaar blijft staan, is dat de op één na meest renderende spaarrekening in ons land. Ook Fintro en Hello Bank bieden die Boost-spaarrekening aan. En in Overassel, ten zuiden van Nijmegen, in de Nederlandse provincie Gelderland, is een grote politieactie aan de gang. Speciale agenten vielen er een boerderij binnen en pakten verschillende mensen op. De krant De Telegraaf schrijft dat het mogelijk te maken heeft met een voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos Leidekkers, die nog 14 jaar cel kreeg van de rechter in Tongeren in de drugszaak Costa een paar maanden geleden. In Overassel schoot de onbekende ook iemand dood en raakte twee agenten gewond toen ze wilden tussenkomen. Wolkenvelden en opklaringen. Het blijft meestal droog bij 19 tot 22 graden. Morgen klaart het eerst op. In de namiddag meer bewolking met wat lichte regen of een bui en maximaal rond 21 graden. En donderdag zwaar bewolkt met motregen en zo'n 24 graden.

0: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkoopstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Oh,
8: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Van medische kosten tot heel vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
2: Ben jij een ochtendmens
1: die wakker wordt met zachte bellets, maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf?
1: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Het was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei, dat is niet goed.
6: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Op 26 september viert Immoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.

Goedemiddag. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Highland Warehouse. Er is een akkoord getekend met zowel autobouwer Audi als het Brusselse gewest. Want de Heilige Groep wil de site ombouwen tot een gemengd stedelijk bedrijvenpark. De site is 55 hectare groot, perfect dus om er verschillende bedrijven te houden, waar op termijn tot 3000 jobs moeten komen. Met welke bedrijven er gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het groot drugsproces Costa moet toch deels herbeginnen. 43 beklaagden gaan in beroep. Eind juli werden zo'n 50 mensen veroordeeld voor de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Ze kregen celstraffen tot 13 jaar en een boete van in totaal meer dan 5 miljoen euro. Onder meer kopstukken Willy van Mechelen, Geert Frison en Tom Bastiaanse krijgen een nieuw proces. De zaak gaat nu verder in het Hof van Beroep in Antwerpen. In Noorwegen legt Haakon rond deze tijd de eet af als de nieuwe koning Haakon de 8e. De ceremonie vindt plaats in het parlement in Oslo. Onder meer zijn twee kinderen zijn daarbij, maar zijn vrouw Mette Marit niet, dat meldt het Koninklijk Paleis. Ze voelt zich niet goed genoeg na haar longtransplantatie in juni. Koning Haakon volgt zijn vader Harald op, die overleed vorige week vrijdag. Hij werd 89. En voetbalclub Union mag zijn Europa League wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva niet in het stadion van Oud-Heveley-Leuven spelen. Ze spelen daar normaal alle Europese thuismatchen omdat hun eigen stadion niet voldoet aan de UEFA-regels. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze wedstrijd, want het is niet veilig genoeg, zelfs niet achter gesloten deuren. De match vindt eind volgende maand plaats, waar is nog niet duidelijk. Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt dan zonniger en droger.

0: dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op delen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
9: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
9: Hé, maar die lust die kooks, hè?
8: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Krijt wat deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
11: Krijt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nog voor je kan denken...
13: Pas op voor die borduur.
12: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
14: Nee, schat, het is meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
12: Kamp. Zet je kinderen al op Heo Vakantiekamp.
2: En mijn broer zijn scheve tanden.
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Go Yellow!
16: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
17: Ja, ja.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten.

0: Note 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
3: Dom, vier chefs van Jan. We zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, gewoon, hè. Maar omdat hier een keer met de chef voice-over doen.
5: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
3: De Brusselse invasie.
6: Amai, zeg ik. We zijn er binnen.
5: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
6: Oh, Niklas, daar, joh.
5: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
6: Wat toch even binnen douche te pauwen hier toast.

Goedemiddag. Het was de warmste zomer ooit in ons land. Dat zegt het KMI. Gemiddeld werd het 20,3 graden. Dat is een pak meer dan het vorige record uit 2018. Toen was het gemiddeld 19,9 graden. Het was dit jaar ook een echte recordzomer met 3 hittegolven en de verschillende dagrecords. En het was zelfs 64 dagen op rij warmer dan 20 graden. Dat is ongezien. Maar opvallend, het was niet de droogste zomer ooit, ondanks het dorre gras en die lage waterstanden van de rivieren. Het komt vooral doordat er eind augustus toch nog veel regen viel. In Overasselt in Nederland is een grote politieactie bezig na een dodelijke schietpartij afgelopen nacht. Er viel 1 dode en 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen verschillende verdachten opgepakt. Het dorp is bijna volledig afgesloten. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf is het geweld mogelijk gelinkt aan de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos of ook wel Jos Leidekkers. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon de eed afgelegd. De ceremonie vond plaats in het parlement in Oslo. Opvallende afwezige was zijn vrouw Mette Marit. Volgens het Koninklijk Paleis voelde ze zich nog niet goed genoeg na haar longtransplantatie in juni. Koning Haakon zweerde trouw aan het Koninkrijk Noorwegen. Zijn 2 kinderen en zijn moeder waren er wel bij. Koning Haakon volgt zijn vader Harald op, die overleed vorige week vrijdag. Hij werd 89. Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt ook zonniger en droger.

0: al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sofie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes?
2: Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Quiero que estamos rulando y empezó el verano.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neusbegot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiques.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: Sessibo.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september.

0: Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
1: Nog voor je kan denken.
2: Pas op voor die een borduur.
1: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
3: Kom maar nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5

0: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Ben jij een ochtendmens
5: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. Jongeren die in een jeugdinstelling naar school gaan, kunnen daar nu ook hun diploma halen. Ze konden al lessen volgen, maar die leerstof telt uiteindelijk niet mee om een officieel diploma voor het middelbaar onderwijs te krijgen. Dat verandert nu. De jeugdinstelling krijgt nu meer autonomie. Leerkrachten mogen attesten uitreiken en ook testen afnemen. Maar jongeren kunnen uiteraard ook nog afstuderen aan hun oude school als ze vrijkomen. Afgelopen zomer was de warmste zomer ooit in ons land, dat zegt het KMI. Gemiddeld werd het 20,3 graden, dat is een pak meer dan het vorige record uit 2018. Toen was het gemiddeld 19,9 graden. Het was dit jaar ook een echt recordse zomer met 3 hittegolven en de verschillende dagrecords. En het was zelfs 64 dagen op rij warmer dan 20 graden, dat is ongezien. Maar opvallend, het was niet de droogste zomer ooit, ondanks het dorre gras en de lage waterstanden van de rivieren. Het komt vooral doordat er eind augustus toch nog wel wat regen viel. En de ex-Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid. Dat heeft hij gezegd aan een lokale krant. Starmer wil zich nu vooral focussen op internationale zaken zoals defensie, veiligheid, technologie en de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Starmer is 63, hij was 11 jaar lang parlementslid en tot eind juli ook nog Brits premier. Maar hij stapte onder grote druk op na teleurstellende verkiezingsresultaten. Andy Burnham volgde hem op als nieuwe premier. Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt zonniger en droger.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, das. Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas. Info en voorwaarden op McDonald's.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
7: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in Pick & Mix.
7: Hé, maar die lust die ook, hè?
6: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan dat.

0: 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Doom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, gewoon, hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persode dus, op culinair avontuur naar Zweden.
1: De Brusse invasie. Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh. Niklas, daar joh.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat toch even proberen een douche te pauwen hier te wassen. Thank you.

Goedemiddag. Een man van 60 uit Ninoven is in het ziekenhuis hersendood verklaard na een aanval van Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt de familie. De man werd vorige week tientallen keren gestoken toen hij zijn pony wilde voederen. Hij kreeg een hartstilstand en belandde in coma in het ziekenhuis. De man was niet allergisch voor wespensteken, maar de hoeveelheid gif was wellicht te groot. Volgens de dokters is er geen hersenactiviteit meer. Ze zetten de pijnmedicatie geleidelijk aan stop. De gevangenisbonden zitten in Brussel opnieuw samen met justitieminister Verlinde. Het gesprek gisteren leverde nog niets concreet op. Het gevangenispersoneel wil dringend oplossingen voor alle problemen, zoals de overbevolking, het personeelstekort en de veiligheid in onze gevangenissen. Maar de tijd dringt wel, want de vakbonden dreigen opnieuw te staken vanaf zondag als er geen akkoord wordt gevonden. En de ex-Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid. Dat heeft hij gezegd aan een lokale krant. Starmer wil zich vooral focussen op internationale zaken zoals defensie, veiligheid en technologie. Starmer is 63, hij was 11 jaar lang parlementslid en tot eind juli ook nog Britse premier. Maar hij stapte onder grote druk op na teleurstellende verkiezingsresultaten. Andy Burnham volgde hem op als nieuwe premier. Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt dan zonniger en droger.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code yellow!
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
4: Zottekes, wakko!
1: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
12: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Code yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar?
1: Ja, echt. Info op telenet.be.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sunbolt kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium main in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be.

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè?
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.nl.

0: 100.000 direct beschikbare auto's.
1: Op 26 september viert ImmoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
2: Dank u, ImmoWeb!
3: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

in de middag. Het planbureau voorspelt dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen, tot boven de 5%. Vorige maand steeg de inflatie naar 3,97%. Deze maand zou dat al zo'n 4,7% worden. En de piek volgt wellicht in januari. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De inflatie lag begin dit jaar nog ruim onder de 2%. De speelindex zal nu ook vroeger overschreden worden, wellicht al in december. Een man van 60 uit Ninove is in het ziekenhuis hersendood verklaard na een aanval van Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt de familie. De man werd vorige week tientallen keren gestoken toen hij zijn pony wilde voederen. Hij kreeg een hartstilstand en belandde in coma in het ziekenhuis. De man was niet allergisch voor wespensteken, maar de hoeveelheid gif was wellicht te groot. Volgens de dokters is er geen hersenactiviteit meer. Ze zetten de pijnmedicatie geleidelijk aan stop. Duitsland is nipt ontsnapt aan een aanslag op een grote elektriciteitscentrale. Bij een belangrijk hoogspanningsstation in Brandenburg zijn meerdere zelfgemaakte explosieven en brandbommen gevonden. Minstens één daarvan is ontploft. De beveiliging van de centrale sloeg vanmorgen alarm nadat meerdere leidingen waren beschadigd. De ontmijningsdienst kwam ter plaatse. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wie er achter de aanvalspoging zit en wat het motief is. En voetbal, de toptransfer van Rode Duivel Matthias Fernandes Pardo is nu officieel rond. Hij vertrekt bij het Franse Lille en tekent een contract bij het Engelse Newcastle United. Die betaalt zo'n 60 miljoen euro voor hem plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor AA Gent, want die krijgt nu zo'n 5 miljoen euro voor de doorverkoop. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met minima tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en meestal droog bij 21 graden. Donderdag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met kans op lichte regen en 23 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 24 graden. Het weekend wordt opnieuw droger en zonniger.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
1: Sessibo.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan. Krevel.
3: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Asselfos?
3: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijlen al bepaalde opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
8: Hé, maar die lust die kooks, hè?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
10: Dom 4 chefs van Jam, we zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Niklas, hoi.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch even binnen een douche te pauwen hier, het was.

Goeie avond. Geen kwartfinale voor onze Yellow Tigers op het WK volleybal. Ze verloren nipt tegen Duitsland in de achtste finales in een spannende vijfzetter en zijn dus uitgeschakeld. De Tigers begonnen nogthans goed en wonnen de eerste set, maar verloren de twee sets daarna. Ze kwamen wel nog heel even terug, maar de allesbeslissende set was Duitsland net iets te sterk. Die eindigde op 8-15. En Duitsland is nipt ontsnapt aan een aanslag op een grote elektriciteitscentrale. Bij een belangrijke hoogspanningsstation in Brandenburg zijn meerdere zelfgemaakte explosieven en brandbommen gevonden. Minstens één daarvan is ontploft. De beveiliging van de centrale

gaat het om een conflict in het drugsmilieu. En in de ronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. Hij was de snelste in de sprint. De Deen Magnus Kort werd tweede en onze landgenoot Thibaut Nijs nog knap derde. Dat was zijn beste ritresultaat in een grote ronde. Wout van Aert kwam niet helemaal tot sprinten en eindigde uiteindelijk vierde. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met minima tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en meestal droog bij 21 graden. Donderdag wordt opnieuw zwaar bewolkt met kans op lichte regen en 23 graden. Vrijdag dan zowat hetzelfde weer tot 24 graden. En het weekend wordt droger en zonniger.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
1: Elk medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Oh,
6: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
6: Lidl, dat kan tellen.

0: Kenia. Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
4: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
5: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
4: Ah, oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand.

0: Ideetip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
8: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
17: Dank u,
18: een ochtendmens
19: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met een
20: vette schijf.
19: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
20: Even een fun fact.
19: Of met de collega's voor.
20: De meest foute 80's hit.
19: Gelijk heb je. Want voor elke mood
21: is iets anders goed.
19: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, de smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Een goede avond. De Duitse regering beschuldigt Rusland van een mislukte droneaanval op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse binnenlandsminister gezegd. Volgens hem plande Rusland verschillende aanvallen tegen Europa. In augustus werd op de luchthaven van Leipzig een drone met explosieven gevonden. Die ontplofte niet en diezelfde nacht botste nog een andere drone tegen een vliegtuig. Duitsland neemt nu extra sancties tegen Rusland, onder meer tegen de schaduwvloot, en Russische consulaten moeten sluiten. In Nederland heeft de politie al 34 verdachten opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Overasselt afgelopen nacht. Er zouden ook Belgen, Fransen en Algerijnen zijn opgepakt, dat meldt de politie. Bij de schietpartij kwam één man van 51 om. Ook twee agenten raakten gewond. De politieactie is nog altijd aan de gang. De politie roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven, want het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk gaat het om een conflict in het drugsmilieu. Onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, zijn uitgeschakeld op het WK volleybal. Ze verloren nip tegen Duitsland in de achtste finales in een spannende vijfzetter. De Tigers begonnen goed en wonnen de eerste set, maar verloren de twee sets daarna. Ze kwamen wel nog heel even terug, maar de allerbeslissende set was Duitsland te sterk. Die eindigde op 8-15. En in de ronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de tiende rit gewonnen. Hij was de snelste in de sprint. De Deen Magnus Kort werd tweede en onze landgenoot Thibaut Nijs nog knap derde. Dat is zijn beste ritresultaat in een grote ronde. Wout van Aert kwam niet helemaal tot sprinten en eindigde vierde. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met minima tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en meestal droog bij 21 graden. Donderdag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met kans op lichte regen en 23 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 24 graden. En het weekend wordt droger en zonniger.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kipnapelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition